0: Hoor ik u dan wel?
1: Ik zie hier wel.
2: 558, put me on phone status, please.
1: Put me on phone status.